ging los. En dat was op 24 en 31 januari 1970. Dat was Mighty Joe. En we gaan weer twee uurtjes op de Zoutwatertour in deze aflevering van de Mabo 2 Club. En in het eerste uur natuurlijk veel Radio North Sea International. Dus hebben we onder andere Alfred Lagarde uit 1973. Dan hebben we een stukje van de top 50 van 10 juni 1972 met Ferry Maat. We hebben nog een top 30 van 1 maart 1970 gepresenteerd door Roger Twiggy Day. En nu gaan we terug helemaal naar het prille begin van Radio North Sea International. We gaan naar februari 1970.

De tune van R&I, dat was Man of Action van Les Reed. Maar ook de B-kant van dat singeltje werd vaak gebruikt. Dat heette Madrid, dat is dit nummer. Hoorde je ook vaak als achtergrondmuziekje op Radio North Sea International. In het begin waren er veel testuitzendingen, ook in het Duits. Dat waren onder andere van de Duitse discjockeys Hannibal, Axel en Horst Reiner. En in het begin hoorde je ook een zekere Elke. Dat was de echtgenote van Edwin Bollier, die haar programma's opnam in het kantoor in Zurich. Je hoorde Alan West in februari 1970. Nu gaan we naar 1 maart 1970. De top 30 met Roger Twiggy Day. En hoe kwam hij nou in die bijnaam Twiggy? Nou, Twiggy was een Engels model en dat meisje was brood en brood en broodmager. En dan was Roger Day ook een hele magere jongen. En een van de bemanningsleden die zei wel eens ooit toen Roger Day aan boord kwam: wat is die jongen dun? Die lijkt wel op Twiggy. En zo is dat een beetje een erenaam van hem gebleven. We gaan naar 1 maart 1970. De top 30 uit 1970, zeg ik al, was een van mijn beste tijden van Radio North Sea International. Ze hadden een heel sterk signaal en een lekkere harde modulatie. De top 30.

Een van mijn favoriete platen uit de 1970. Had er nog wel meer hoor. Who Let the Love van de Led Zeppelin. Spirit in the Sky van de Norman Green Band. The Green Band Alici van Fleetwood Mac. Maar deze vond ik ook hartstikke lekker. Hè? Van de LP Cricklewood Green. En op single 10 Years After and Love Like a Man. We gaan naar de Nederlandse service van Radio North Sea International. We gaan naar 10 juni 1972. Radio North Sea International was inmiddels een pittige concurrent geworden voor Radio Veronica. En de grootste strijd tussen R&I en Veronica die werd toch wel uitgestreden op zaterdagmiddag. Als de Radio North Sea Top 50 recht tegenover de Veronica Top 40 stond. Ferry Maat had zijn eigen manier van presenteren en die lag toch net iets anders als Lex Harding op Radio Veronica. We gaan naar 10 juni 1972, de top 50 met Ferry Maat.

Dat zijn dan de Van Hollandse Cats en Come On Let's Dance Together. Nou, vanavond weer met onze mobiele discotheek, waar u zo meteen nog eventjes informatie over gaat krijgen. Ik wil u eerst even wat vertellen, of liever gezegd jullie wat vertellen, over de Radio Noordzee sticker. Als je het nieuws nog niet gehoord had. Het ding is er, je hebt er een jaartje op moeten wachten, maar de Radio Noordzee stickers kun je halen. Ben je camel dealer? Je weet waarschijnlijk wel wat camel is. Dat is die bekende sigaret die je overal in Nederland bij je camel dealer kunt halen. Oftewel de sigarettenhandel. Radio Noordzee kleurrijke sticker ligt daar voor je klaar en je kunt hem gratis krijgen. Dus eventjes vanmiddag nog in huis halen voor het weekend. Memories. Iets heel vreemds is er gebeurd. Dit is de plaat die verleden week van 1 naar 3 zakte. Bleek toch iets te veel te zijn voor de vele Earth & Fire fans. Want hij is vandaag weer opnieuw aan het stijgen gegaan. Misschien volgende week wel weer 1, wie weet. Kan gek gaan. Earth & Fire Memories.

0: dat is dan het nummer 2 geluid voor deze week. Tot ieders verrassing opnieuw aan het stijgen gegaan. Verleden week van 1 naar 3 gezakt. Aan de topsong van 4 weken achter elkaar. Aarde en vuur, Earth and Fire, eveneens uit Den Haag. Dat was de Golden Earring. En Memory steeg van 3 naar 2. Nieuws over onze mobiele discotheek. Radio, go. Zaterdag 10 juni komen wij in Café Bolhuis in Oostwold, Oldam in de provincie Groningen. De aanvang is 19:30 met medewerking van de discjockeys Tony Berg en Tony Allen. Zondag 11 juni gaan wij naar Dancing Bloemenlust, burgemeester Lovingstraat 3 in Brezand in de provincie Noord-Holland. Aanvang is 20:00 en de discjockeys zijn Tony Berg en Tony Allen. De groep aanwezig is Feeling uit het Zand. Voor inlichtingen en boekingen betreffende onze mobiele discotheek, bel Europop in Haarlem, telefoon 023-31-79-27. Applaus! Tjumbrum, wat ons betreft tot vanavond een mooie avond heen. Oldam en Brezant. We gaan nog eventjes herhalen wat er allemaal gebeurd is in dit laatste uurtje van de top 50 op 10 juni. We begonnen met de grote 16 en op nummer 16 staat Queensland Clearwater Revival en Someday Never Comes. Gestegen naar 15, de Royal Scotch Guards enzovoort. Amazing Grace van 16 naar 15 gestegen. Van 15 naar 14 ging Don McLean met Vincent. Van 18 naar 13 gestegen de Engelse Sweet en Little Willie. En van 10 naar 12 gezakt onze Nederlandse Bunny Sinclair en Manjana Manjana. Van 25 naar 11 de knaller van de week, Slate en het heet Take Me Back Home. Van 7 naar 10 gezakt, Vicky Leandros met Après Toi. En op 9 stationair blijven draaien deze week, Focus en Sylvia. Van 5 naar 8 zakte de Golden Earring en het heet Buddy Joe. Van 10 naar 7 gestegen, dat is Gilbert O'Sullivan met Matrimony. Van 8 naar 6 gestegen, Meisjes met rode haren, Arne Jansen. Van 6 naar 5 ging Debbie met Everybody Join Hands. En stationair draaien, de tweede plaat die dat doet vandaag, nummertje 4 gebleven, Neil Diamond en Songs and Blue. Van 2 naar 3 gezakt, de Volendamse Cats en Let's Dance. En zojuist kon u luisteren naar Earth and Fire and Memories, van 3 naar 2 gestegen. Ferry Maat en Jules Steven gaan afscheid van u nemen. We maken plaats voor Tony Berg. En bijgestaan natuurlijk door Arend Zog, Robert-Jan en Job. Straks met het programma Toekomstmuziek, Treiterschijven en Kanskaarten en onze LP van de week. 3 minuten voor 3 en u bent natuurlijk benieuwd wat er 1 staat. Nou, het is niet zo'n verrassing. Dezelfde als verleden week hoor.
1: Song number 1. RNI's Smash Play.
0: Inderdaad, nog steeds het nummer 1 geluid. En dat zijn natuurlijk Miles McNeil en Hello. Ik hoop dat u zich geamuseerd heeft op deze zaterdagmiddag. Wat de top 50 betreft, wij zijn aanstaande zaterdag op de 17e juni weer present voor u. Om de 50 bekende platen weer te gaan draaien. Wat ons betreft tot zaterdag. Dag en een heel prettig weekend.

0: de band van Jan Akkerman en Thijs van Leer, Sylvia. Plaatje uit het jaar 1972. We klimmen op naar het jaar 1973. En dat doen we met de helaas veel te jong overleden discjockey Alfred Lagarde. Alfred was aangenomen als live discjockey aan boord van de Mabo 2. Maar eenmaal aan boord van het zendschip bleek Alfred Lagarde chronisch aan zeeziekte te lijden. Na een aantal weken gaat Alfred Lagarde dan zijn programma's maken aan land, vrienden. Ik neem jullie nu mee naar 4 februari 1973 met de show van Alfred Lagarde.
1: Omdat jij het bent.

0: Ja, ik begrijp het wel, jongen. Ja, maar ik zou er ook graag even wat willen zeggen. Ugge heet het prachtige lied. En dat komt van Mark van Amstel en Gerard Smit. Jongen, hij houdt niet op ze. Hoe lang zou die zijn, anders denk je? Een minuutje of 4,5. Ugge.
1: Vruchtbare zomer of zo.
0: Ugge. Het lijkt wel een beetje op ons taaltje. Hier de Indianen. Ja. Ugge. Vader Abraham en zijn goede zonen, de kansgeert van Buitengaats, Mark van Amstel en Gerard Smit, kozen deze week als hun plaat waar ze helemaal achter staan natuurlijk met een knipoogje naar het komende carnaval. Het is 11 minuten voor 6:30, halen ze weer terug met allerlei ingewikkelde toestanden. Zou niet, doet hij het of niet?
1: Nou, nog niet erg.
0: Hij doet het nog niet erg. Even kijken.
1: Helemaal niet eigenlijk.
0: Nee, helemaal niet. Nou, daar gaan we er zo meteen wel even naar kijken, maar eerst even dit. Voor een rechtstreeks uitzending gaan we nu verbinden met... vergeet u het maar. Dit is gewoon werk van de Edwin Hawkins Singers. Tears of Joy, Man Desiring. Jesu, Joy of Man's Desiring. Een prachtig arrangement op dit klassieke nummer. En het werd gebracht door niemand minder dan die Edwin Hawkins Singers. Ook weer een kanskaart geweest, als ik me niet vergis, van Nico Steenbergen. Heb ik daar een foutje gemaakt, Hans, of niet?
1: Dacht ik niet.
0: Ja, of van Peter Holland, dat wil ik trouwens van afwezen. Ja. Uitstekende plaat. En u vindt hem, zoals gebruikelijk in dit programma, sorry, alle platen in de Radio Noordzee playlist. Evenals deze, voormalige kanskaart van Dreammaster. Een van de favoriete groepen van Leo van der Groot die dinsdag weer terugkomt. De band and I don't wanna hang on my rock and roll shoes.
2: Mama, she done told me she didn't like this rock and roll.
0: Petit Vie ou Je Bleu, dat is een ontzettend goede plaat van Art Sullivan, de opvolger van Ensemble, ook alweer een ontzettend grote hit geweest in heel Europa in feite. En dat was een trein te schrijven op Noordzee, dat weet u nog wel. En dat werd ook een grote hit voor hem in de Super Top 50. Laten we het allerbeste hopen voor deze nieuwe single, Petit Vie ou Je Bleu. Als het aan ons ligt, zal het er niet aan liggen. Het moet natuurlijk bij u liggen, anders wordt het geen hit. Als je hem niet koopt, dan wordt het nooit een hit natuurlijk. Dat kan niet, want wij hebben de enige echte eerlijke 50, en dat weet hij.
2: Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Hier is Old Shatterhand en zijn bandido's.
2: Bang, bang, Mexican bandido, bang, bang, bang.
0: Het is 6:59, Mexican bandido.
2: Bang.

0: Come on and rock me. Come on and shock me. All right now, roll me. Come on and squeeze me. Ooh, you sure can't please me. Mm-mm. All right now, get down.
1: In het begin van de jaren 70 was je een groot meisjesidool, David Cassidy. Hij speelde trouwens in de Partridge Family. Daar speelde hij Keith Partridge. En na het beëindigen van de serie gaat hij solo. Dit was een van zijn grootste successen uit 1973. Dat was Rock Me Baby. Het zit erop voor het eerste uurtje van
2: de Mabo 2 Club.
1: We gaan zo meteen verder in het tweede uur. En dan heb ik voor jullie hele leuke opnames van onder andere Radio Caroline uit 1973. Delmare uit 1978. Mi Amigo uit 1979. Dan gaan we nog een keer naar Caroline in 1980. En we hebben nog een leuk programma fragment van Laser 558. Zoals ze zo mooi konden zeggen, vrienden. We sluiten af met dit plaatje, vrienden. Isaac Hayes en de team from, en dan moet ik even heel goed kijken, team from the man. En straks in het tweede uur van
2: de Mabo 2 Club
1: gaan we lekker verder. Tot zometeen.

Uit het begin van 1973, David McWilliams. Met Gold was de titelsong van een film die geproduceerd werd door Caroline-eigenaar Ronan O'Reilly. En die ook in begin 1973 in première ging. En waarvan veel reclamespotjes waren te horen op Radio Caroline. Welkom terug bij het tweede deel van de Mabo 2 Club. Met straks Laser 558, Radio Mi Amigo, Radio Del Mare en twee opnames van Radio Caroline. En we beginnen meteen met de eerste, dat is namelijk op 2 januari 1973 kwam Caroline weer op terug in de lucht. Eind 1972 kregen ze bij Radio Caroline te maken met een ontevreden bemanning van het zendschip de Mi Amigo. De salarissen waren al geruime tijd niet betaald en op 30 december 1972 laat kapitein Van der Kamp het anker kappen en de sleepboot brengt het schip naar de haven van Amsterdam, zodat de bemanning een onderpand heeft voor haar achterstallige salaris. Het schip wordt echter door de havenautoriteiten niet ingeklaard en daarom kan eigenaar Ronan O'Reilly en een aantal Engelse discjockeys op nieuwjaarsdag 1 januari 1973 stiekem uit de haven glippen met het schip en het gaat weer uitzenden vanaf haar positie voor de kust van Scheveningen. Caroline was weer terug. 2 januari 1973 gaan ze weer van start met Gerard van der Zee.

0: Radio Caroline op de 259 meter. Onverwacht, plotsklaps, 10 minuten over 3, niet gedacht. Maar we zijn er toch weer en we blijven definitief. En nu zeer zeker op de 259 meter. En in ieder geval hartelijk dank aan een ieder die ons geholpen heeft weer terug te keren tot wat we zijn. En in ieder geval tot wat we gaan worden. En nou, dat was het dan wel eens een beetje wat mij valt te vertellen. Radio Caroline op de 259 meter. Jimi Hendrix op uw 259. Dat is dan weer helemaal nieuw voor u. Goedemiddag, fijn dat u bij ons bent. En we hopen natuurlijk dat u bij ons zult blijven. Ja, we waren namelijk buiten geweest, hè, helemaal met de kerst en zo, en een leuk kerstprogramma en zo aangeboden. En we dachten, kom, we gaan het dan maar met nieuwjaar thuis doen, hè, wat dichterbij. En we hadden wat klachten van de receptiereporten in Amsterdam, zo, we moesten dan eventjes naar Amsterdam, daar het zaakje maar eens uitproberen.
1: With Caroline on 259. Go, go!

Ja, Radio Caroline. Weer terug bij u en we houden het zo. Zeer zeker. En schrijft u ons postbus 2448 en vertel ons hoe fijn u het zou vinden dat we blijven

0: Ja, Elton John en de Honky Cat. Nou, zo af en toe heeft het hier ook wel uitgeleken alsof de hele boot vol zat met allerlei katten en honden. En nog op de wal wat andere mensen. Waar leken die eigenlijk op? Nou, honden en katten, hè? U weet het wel. Dat mag allemaal de pret niet drukken. De zaak is weer rond. We zijn er weer. Zij het niet meer op de 199. De 259 zal het voortaan voor ons gaan doen.
1: 70s heavies.
2: Music continues with the sound of the 70s.
0: Het is niet zo nieuwe meer. Je zou haast weer kunnen zeggen, het is een oude. Ja. Yeah.
3: The moment I met you, I swear, I felt as if something...
0: Dit is Mr. Gilbert O'Sullivan.
3: ...had happened to me, which I couldn't see.
0: And Claire.
4: Serving the European continent from the North Sea, this is the new Radio Caroline.

0: blijft een heerlijk nummer dit. Classical Gas van Mason Williams. Plaatje dat ik speciaal draai voor een van mijn vaste luisteraars, Henk de Boer in Dokkum. Henk, deze is speciaal voor jou. Nu gaan we naar 1978 en dat doen we met Radio Del Mare. Tot iedereens verbazing kwam er in 1978 nog een nieuw zendschip voor de kust van Nederland. Dat was het zendschip De Egier. En Egier stond uit Radio Del Mare en dat was een project van Gerard van Dam. Die we zojuist ook hoorden bij Radio Caroline als Gerard van der Zee. Ik ga jullie mee terugnemen naar 9 september 1978. Een paar dagen later slaat het schip van haar anker en raakt op drift. Een sleepboot haakt aan, brengt de Egier naar de haven waar het in beslag wordt genomen door de politie. Het Del Mare avontuur in 1978 vanaf de Egier heeft nauwelijks 3 weken geduurd. Van eind augustus tot 11 september 1978. Ik ga jullie mee terugnemen naar 9 september 1978. Live van boord, René de Leeuw. Er waren maar 2 discjockeys aan boord. René de Leeuw en Jan Reumer. En René de Leeuw presenteert de Nederlandse Top 40, Radio Del Mare.
1: Het is 2 uur precies op Radio Del Mare. Welkom bij de Nationale Zaterdagmiddaggebeurtenis.
2: Radio Del Mare presenteert de Nederlandse Top 40.

0: ook 6 platen verdwenen. Die zal ik maar meteen eerst even vermelden. Op nummertje 28. Vorige week vonden we nog de OJ's met Used to Be My Girl. Deze week verdwenen. Op nummertje 33 vorige week nog Barry Manilow na 11 weken Copacabana. Is ook hij verdwenen uit de Nederlandse top 40. Op nummertje 37, slechts na 3 weken, Julien Clerc. Et ma préférence. Verdwenen. Op nummertje 38 hadden we Stuff Like That van Quincy Jones. Ook verdwenen na 5 weken. En op 39, 13 weken genoteerd geweest, The Rolling Stones. Miss You. Op nummertje, even kijken, nummertje 40 vorige week, The Wings. En de laatste, Deliver Your Children, een X-alarm schijf. Stond 8 weken genoteerd in de Nederlandse top 40. En is ook verdwenen.
1: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
0: En dit is de eerste, de hekkersluiter van deze week in de Nederlandse top 40. Sheik uit Frankrijk in de 6e week terug van 25 naar 40 met You Know I Love You. Nummertje 39 deze week in de Nederlandse top 40. Donald Summer, een van de twee platen waarmee we haar tegengekomen in de top 40 vandaag. Deze komt uit Thank God It's Friday. En staat 11 weken genoteerd. En daar op 13 plaatsen deze week van 26 naar 39. De enige echte Nederlandse top 40. De Lyle Jams.
2: Dit is de Nederlandse top 40. Radio Delmare.
0: En dan heeft deze meneer gelijk in ieder geval. De Nederlandse top 40 wordt weer in zijn gehele lengte uitgezonden. Door Radio Delmare. Elke zaterdag tussen 2 en 5. En dit is nummertje 38. Een ex-alarmschrijver. En hij komt van 20. De nieuwste van Henk Wijngaard. In zijn 6e week.

0: Ja, Wayne's War of the World was de tune van Radio Delmar in 1978. Later in 1979 zijn ze nog kort terug geweest vanaf een ander zendschip, de Martina. Van juni tot en met ongeveer september 1979 kwamen er redelijk onregelmatig nog wel eens wat uitzendingen vanaf Radio Delmar op 192 meter. Radio Mi Amigo die stopte vanaf het zendschip de Mi Amigo op 20 oktober 1978. Maar in het geheim was er al een ander zendschip aangekocht door de Mi Amigo-organisatie. Dat was de Magdalena. En die werd in een Griekse haven werd dat schip uitgerust tot zendschip. Op 1 juli 1979 komt Radio Mi Amigo terug vanaf het zendschip de Magdalena. Helaas heeft dit ook heel kort geduurd. Het duurde tot 17 september 1979 als het schip op een zandbank loopt, lek slaat en ook hier weer door de Rijkspolitie te water de haven binnen wordt gesleept en in beslag wordt genomen. We gaan naar 21 juli 1979, live aan boord van het zendschip de Magdalena, Johan Vermeer.
1: Op zaterdag 21 juli is de drive-in show te Reti in de feestent. Het begint er om 20 uur, presentatie Paul Meijer. Op zondag 22 juli is de drive-in show te Bavikhoven in de tent. Aanvang daar 20 uur en presentatie in handen van Patrick Vallet.
2: Voor boekingen en informatie van de Mi Amigo Drive-In Show telefoneert u in België naar het productiebureau op het nummer 050 33 51 96. Dat is 050 33 51 96.
3: Mi Amigo Drive, de juiste tijd, altijd.
4: En op Radio Mi Amigo is de backwindtijd dan ook 12 uur precies, luisteraars. Goedemiddag. En dan het weerbericht tot vanavond half tot zwaar bewolkt met hier en daar een buien. Matige tot zeer krachtige wind uit noordwestelijke richtingen. Temperaturen zullen variëren van 16 graden aan zee tot 19 graden in het binnenland. En de temperatuur aan boord van de Magdalena is dan ook 16 graden. Dan nog even het nieuwe Mi Amigo adres. Dat is postbus 640 Port Louis in Mauritius. En dan nog even de nummers en codes voor vandaag. Nummer 25 tweemaal. Nummer 25 tweemaal. Nummer 23... Nummer 23 en nummer 21 in verband met nummer 1 en 2. Nummer 21 in verband met nummer 1 en 2.

Goedemiddag. Wat zeggen wij? 6:06. En welkom bij de top 50 die we gaan doen van nu tot 3 uur. Met ondergetekende Johannes Vermeer. Zojuist de eerste nieuweling voor vandaag. Een treetje van The Garnets. En dat ding heet Chopin, Chopin. Klassiek geïnspireerd. Hoe ziet die top 50 eruit? Nou, we hebben wat verschuivingen in de bovenste regionen. En we hebben 7 nieuwelingen. Dat betekent ook dat we afscheid moeten nemen van 7 grammofoonplaten. En ik zal ze even opnoemen welke er allemaal verdwenen zijn. 50 stond vorige week Does Your Mother Know. Dat was er eentje van ABBA, ook die is verdwenen. 45 stond vorige week Papa Louis van Brotherhood of Man. 43 stond vorige week Going Back to China van Diesel. Wat ook verdwenen is, is We Gotta Get Out of This Place van Gila. 37 vorige week I Want You to Want Me, was er eentje van Cheap Trick. En 34 vorige week Say When van Lia Lovitch. De grootste klapper heeft ongetwijfeld gemaakt Blondie en Hanging on the Telephone. 7 verdwenen, dat betekent ook dat er 7 nieuwelingen zijn. De eerste hoorde je net en deze staat op 48 deze week, of beter gezegd 49. Dat is de nieuwste van Third World en Told Me.

0: Voor mij is het altijd nog de allerbeste plaat die Pussycat ooit heeft gemaakt. Eind 1979 uitgebracht. Let Freedom Range. Op een bepaalde manier is het mijn plaatje blijven steken in de tipparade en is het helaas geen hit geworden. We gaan naar Radio Caroline. En dat doen we met een opname van 14 maart 1980. Op die dag gaan ze wat eerder uit de lucht voor wat technisch onderhoud aan de zendapparatuur. Het zou de allerlaatste keer worden dat ze, dat onderhoud zouden gaan doen. Want 5 dagen later, op 19 maart 1980, breekt de ankerketting van het zendschip de Mi Amigo. Loopt het schip op een zandbank, slaat lek en zinkt in de nacht van 19 op 20 maart 1980. Op 14 maart wisten ze daar nog helemaal niks van. Dit is Radio Caroline, 14 maart 1980.
1: It's 3 o'clock the weather. It'll be cold, wet and windy today. Widespread rain or sleet is the forecast. The high 6 degrees centigrade and the wind will be northeasterly and strong. Currently on a moderate North Sea, it's minus 1. Well, we're closing now for routine maintenance. We'll be back again in 2 hours with our religious forecasts. And our English language music programs recommence at 8 o'clock this coming evening. Radio Caroline broadcasts on 319 meters, 963 kilohertz from the radio ship Mi Amigo, which is at anchor in the international waters of the North Sea. For the moment, I'm Stevie Gordon on behalf of our captain and crew and everybody on board wishing you, wherever you are, a very pleasant night. Good night. And at just a minute past three,

Helaas kan ik er maar een heel klein stukje van draaien. Do That To Me One More Time van The Captain and Tennille. Dat was op 19 maart 1980, was dat de allerlaatste plaat die Hans Verlaan draaide op de Nederlandse service van Radio Caroline toen hij het station sloot om 17:30 in de middag. We gaan naar de jaren 80, we gaan naar Laser 558, het station dat uitzond vanaf het zendschip The Communicator. En daar kwamen uitzendingen uit vanaf december 1983 tot april 1987 onder de namen Laser 558 en later Laser Hot Hits. In 1985 was een van de meest populaire discjockeys aan boord Charlie Wolf. We gaan naar 8 maart 1985 met het programma van Charlie Wolf. En dit was trouwens een tune.

Heerlijke muziek uit het jaar 1985. George Michael en zijn Careless Whisper. Moet hem helaas even inkorten, want ik wil nog een paar andere dingetjes laten horen, vrienden. Laser 558. Ze werden heel populair in 1985. En dat was een doorn in het oog van de Engelse regering. En ze besluiten dan ook een schip vlakbij de Sandship de Communicator te verankeren. Dat was een soort spionageschip voor de Engelse regering om te kijken wie er allemaal bevoorrading deden. Want dat was namelijk een verboden, vrienden. Dat schip, dat was de Dioptric Surveyor. En Laser 558, die stak je toch wel een klein beetje de draak mee. Hè? Want Charlie Wolf die gaf elke keer een overzicht van wat ze nu weer allemaal gedaan hadden op de Dioptric Surveyor. En ze brachten ook een plaatje uit. Dat ging over die belegering, zeg maar, van het zendschip The Communicator. Dat was van de Moronic Surveyors. En dat heette I Spy voor de DTI.

0: The Moronic Surveyors. Een singeltje uitgemaakt door Laser 558. In het begin dacht iedereen dat het een grapje was. Wel ook omdat het platenlabel Fars Records was. Het was wel terdege uitgebracht, vrienden. Je hoorde hem natuurlijk vanaf het originele mono-vinyl I Spy voor de DTI. Of was het dan toch stereo-vinyl? Dat kan natuurlijk ook, vrienden. Het zit erop voor de Mabo 2 Club. We hadden in de tweede uurtje leuke opnames van Radio Caroline uit 1973 en uit 1980. We hadden Radio Delmar uit 1978 en Radio Mi Amigo uit 1979 en Laser 558 uit 1985. En wilt u wat fragmenten horen van uw favoriete zeezender DJ, uw favoriete zeezender of uw favoriete zeezenderprogramma? Mail even naar polderpophenk@gmail.com en dan gaan wij snuffelen in onze archieven of we daar ook weer wat van hebben. We sluiten deze aflevering af met een heerlijk instrumentaaltje uit het verleden. Henry Mancini en The Good Old Days. De volgende keer zijn we er natuurlijk weer met een nieuwe aflevering van dit programma.
1: De Mabo 2 Club.
0: En dan hebben we natuurlijk weer volop opnames, programmafragmenten, platen en jingles naar Radio Noordzee en natuurlijk alle andere zeezenders. Nog een hele fijne dag. En wat mij betreft de groetjes. Houdoe.
1: De Mabo 2 Club.